Hang on the Line hoorde de stem van Ruth Collins. En zij maakte wel deel uit destijds van de superband rond James Plotkin. Hij is tegenwoordig begenadigd master van allerlei platen en cd's. En zat destijds in OLD, oftewel ook nog de Old Lady Drivers. Verder Mick Harris van Napalm Death. En natuurlijk tegenwoordig Scorn, Fred en nog andere namen. En Frans Streichler van de Young Gods. Zij vieren maakte het album The Joy of Disease. En dat hoort u hier bij X-Rated op de Concertcenter. Waar ik werkelijk met kippenvel zit. Want ik zei, nou laten we zeggen 10 minuten, kwartiertje geleden, dat er nog 6 exemplaren over waren van het album van Katapigon. Wat u in Rusland kon krijgen. En in binnen 10 minuten waren alle 6 verkocht. En dat moet allemaal X-rated luisteraars zijn. Het is ongelooflijk. Ik vind dit werkelijk fantastisch. Nou, laten we dat met meer albums doen. Zoals het nieuwe album van Visions. Dat verscheen onlangs. En Visions, dat is het geesteskind van Frederik Arbour. En hij is de labelbaas van Cyclic Law. Die heeft onlangs een heleboel albums op de markt gebracht. Het label dan. En Visions is eigenlijk een van de weinigen. Of niet, nee, niet een van de weinigen. Maar eigenlijk een album wat er best heel erg bovenuit steekt. Nu al in de eindlijst. En de volgende die hierna komt, van Euje Roem, die komt ook in de eindlijst. Dat weet ik nu al. Dat kan niet anders. Visions. Ik krijg er kippenvel van. Het nieuwe album heet Temples. En daarvan hoort u nu Lamentation.

mich halt dagegen.

0: Alles weer of een uitstekend album uit 2007. De hoogste tijd om weer eens een goede Neubauten hier bij X-Rated de revue te laten passeren. Hiervoor kon u luisteren naar Uje Roem. Without Blood, the Sun Darkens. Alleen de titel al. Het is een werkstuk van een uur lang. En ik wilde eigenlijk hem eerder wegdraaien. Want ik heb er toch bijna een kwartier van gedraaid. En ik had nog een andere track in gedachten. Maar ik kon het niet. Het spijt me, ik kon het niet. Misschien vindt u dat ook allemaal helemaal niet erg. Ik in ieder geval niet. Want och, wat een eenzaamheid, wat desolatie, wat een triestheid gaat eruit van die track. Eigenlijk verandert het hele uur ook niet zo heel veel. Het blijft hetzelfde timbre houden. Dezelfde desolatie van A tot Z. Nieuw verschenen op Cyclic Law, Uje Roem. Ik heb wel besloten om over een week of twee of zo volledig in X-Ray te laten horen. En dan hoef ik niks weg te draaien. Nu heb ik het uiteindelijk toch gedaan. Maar goed, anyway. Er is een derde uur. En dat is natuurlijk X-Ray. Zometeen met een Specie Sinti editie rond Wolfram der Spura. U hoort twee tracks van het album Meditation, wat in 2005 verscheen via Mannequin Records. En daarna de titeltrack van het album Orphan Waves. En dat verscheen in 2006 via het Fax label van Piet Nemlock. Dat zometeen, Specie, tot aan het duistere uur van middernacht. En daarna mag u gaan slapen. Om morgen weer fris en fruitig aan de nieuwe werkweek te beginnen. En het wordt een mooie week. Langzaam aan wordt het weer zomer. Volgende week is het hier weer lekker bloedheet in de studio. Maar dan is er in ieder geval wel weer ook een nieuwe episode van X-Rated te beleven op de zondagavond tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u er allemaal bij was vanavond. En gekozen heeft voor radio die ertoe doet. Dat doet goed en dank voor alle reacties ook. De playlist staat volledig op de site van de concertzender, maar u weet het, u kunt als u ververst steeds de playlist blijven volgen. Voor nu, heb een hele mooie week en wat mij betreft tot volgende week. Volgende week geven we trouwens kaartjes weg voor Synthese Festival in Utrecht, maar daarover volgende week meer. Voor nu, blijf bij X-Ray, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Zo, dat is een zomerse binnenkomer. Maar ja, het is dan ook al wekenlang zomer. Dus dat mag wel een keer. We hebben het over Carl Craig. En Carl Craig maakte deze track in 1990. En vreemd genoeg werd die track nooit eerder uitgegeven dan 2001. Wat vanaf 1990 gebeurde was dat er allerlei remixen uitkwamen van de track The Climax. En in 2001 werd eindelijk het origineel uitgegeven. The Climax van Carl Craig. Natuurlijk een ongelofelijke Detroit techno house held van weleer. Alhoewel weleer, ik bedoel, hij was toen heel groot. Nog steeds is hij een van de grootste. Carl Craig. U luistert naar X-Rated. Dit is X-Rated tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. En zometeen hoort u alles hoe u eventueel kaarten kunt winnen voor Blaine L. Reininger en Giorgio Valentino in Paradiso in Amsterdam. Daarover straks meer, maar eerst gaan we eens even terug naar twee echte helden uit de electro, techno, EBM, wave. We hebben het over Meat Beat Manifesto en DHS, oftewel Meat Beat Manifesto met Dimensional Holophonic Sound. Die hebben weer een nieuwe single en het klinkt alsof het 20 jaar geleden is opgenomen. Dat geeft niet, misschien is het dat ook wel en misschien is het hartstikke nieuw. Het is in ieder geval hartstikke lekker. Ben Stokes is DHS en natuurlijk Meat Beat Manifesto, dat spreekt ook voor zich. Jack Danger, dit is Pandemic van de nieuwe 12-inch Man from Mantis. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

DJ Mel G. En deze dame maakt heel veel lekkere electro, waar de geest van Kraftwerk nog steeds flink doorheen waait. Is dat erg? Wel nee. Kraftwerk bewijst hiermee gewoon eigenlijk dat het, ja, hoe zeg je dat, het is, Kraftwerk is en zal altijd aanwezig zijn in de elektronica. Die heeft zijn dienst wel bewezen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met DJ Mel G. En u hoorde Greatest Desire. En dat in de 2 AM Hope Mix. Waar ik nog steeds flink doorheen waait. Is dat erg? Wel nee. Kraftwerk bewijst hiermee gewoon eigenlijk dat het, ja, hoe zeg je dat, het is, Kraftwerk is en zal altijd aanwezig zijn in de elektronica. Die heeft zijn dienst wel bewezen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met DJ Mel G. En u hoorde Greatest Desire. En dat in de 2 AM Hope Mix. Het komt op het album Issues. En dat verschijnt 20...

Pavor Nocturnus, zoals gezegd, pas te verschijnen op 4 augustus. U hoorde Pavor Nocturnus met Maleficio van het dan te verschijnen album Ica Tomb. U luistert naar X-Rated op de Concertcenter. Het is precies 10:30, dus dan zijn we keurig op tijd om degene die kaarten hebben gewonnen voor Blaine L. Reiniger en Giorgio Valentino bekend te maken. Hartelijk dank, u heeft weer goed gemaild. Zo kon ik weer keurig de 5e en de 10e mailer eruit kiezen. En dat is ook gebeurd. Achtereenvolgens hebben gewonnen Henk Jan Oldhuis en Vladimir Duindam. Henk-Jan Oldhuis en Vladimir Duindam. Hartelijk gefeliciteerd. Jullie staan plus 1 in ieder geval op de gastenlijst. Hoe het een en ander in zijn werk gaat, dat zal ik nog per mail laten weten. Gefeliciteerd namens Blaine L. Reiniger, namens Paradiso, namens X-Rated, namens de Concertcenter. Prachtig werk dus van Blaine L. Reiniger. Gaat dat live zien op woensdag 19 juli aanstaande. En dan is het nu tijd voor een flink werkstuk wat net nieuw is verschenen. Een split album van Sleep Research Facilities en Facility moet ik zeggen. En Lynn E. Swin uit Wales. Een prachtig werkstuk. En een soort split CD waarvan de helft aan Sleep Research Facility opgaat en de andere helft aan Lynn E. Swin. Sargo en Posidonia is de dubbeltitel van het album wat verscheen via Cold Spring Records. U hoort nu het buitengewoon indrukwekkende en ijzinwekkende. U gaat het vanzelf heel koud krijgen. Het werkstuk Sargo. Dit is fonkelnieuw werk. Voor het eerst sinds 2012 overigens. Nieuw werk van Sleep Research Facility.

wash over time. Fade of ocean's deep. Hold tight.

En de track Storm die kwam van Rose McDowell en Sean Pinchback. Sean Pinchback die heeft niet veel gemaakt behalve deze soundtrack, want dat is het. Een originele soundtrack van de film Far From the Apple Tree van regisseur Grant McPhee. Rose McDowell, dat is degene achter onder andere Strawberry Switchblade, zo'n popbandje waar ze een hitjes, waar ze als duo's in ieder geval hitjes mee scoorde. En natuurlijk vanwege haar optredens bij bands als Current 93, Sol Invictus en Coil. Rose McDowell, Sean Pinchback en hoorde Storm van die soundtrack. En daarvoor het Magnus Opus Sargo van Sleep Research Facility. Voordat ik verder afscheid ga nemen, wil ik allereerst even het licht laten schijnen op twee trouwe luisteraars van X-Rated die vandaag 32 jaar getrouwd zijn. Wilma Moerman en Jacques Moerman. Dank voor de vele trouwe luisteruren voor X-Rated en het feit dat jullie natuurlijk nu 32 jaar bij elkaar zijn. Proficiat en veel geluk nog voor de komende 32 jaar samen. Heel fijn, gefeliciteerd. Zometeen is er X-Ray tot middernacht. En dat is een diepe. Twee Italianen die elkaar kruisten en mooie muziek bij elkaar maakten. Zoals The Stones Know Everything. We hebben het over Gianluca Becuzzi en Fabio Orsi. Ze maakten The Stones Know Everything in 2007. Prachtig werk in X-Ray zometeen tot middernacht. Inmiddels regent het in diverse delen van het land. De geur petrichor heeft inmiddels mijn neusvleugels bereikt. Een heerlijke geur. Het regent weer eens in Nederland. Veel plezier bij X-Ray. Blijf bij de concertzender, want ook na X-Ray is er nog veel meer moois te beleven. Zoals natuurlijk weer nieuwe dokterklangen doen om 12 uur. Hartelijk dank voor het luisteren en ijs, weder, onweer, klefheid en andere ellende dienen er is volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hartelijk dank voor het luisteren. Voor nu, dag! X-Rated werd

0: Max.
1: Rated.
2: X.

Ongaku. En Ongaku, dat klinkt Japans. En er zit daar ook een Japans tekentje op. En daar moet u verder niet op letten, want dat Japanse tekentje, dat is gewoon Ongaku. Het betekent muziek. En het komt allerminst uit Japan, want het zijn gewoon drie Germanen die dit gemaakt hebben. Daaronder onze Uwe Schmid. Hij is onder andere ook Atom Heart, Classic Bandhouse en nog vele andere honderden incarnaties. Ongaku maakte Mihon, deze 12 inch in 1992. Goedenavond, dit is X-Rated op de Concertzender. Als u nogal een geruis op de achtergrond hoort, dan is dat geen Power Electronics Band die hier in de studio een concert staat te geven, maar gewoon de airco die full speed opstaat, aanstaat. Hoort hem maar even. Lekker ruizen, hè? Heerlijk. Daardoor hebben we het onder de 30 graden kunnen krijgen hier in de studio. Welkom, dit is X-Rated op de Concertzender nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht in het programma X-Ray. Nu eerst nieuw werk van GRDN. En dat is eigenlijk gewoon een afkorting van Gordon. We hebben het namelijk over Gordon Spangard. Aus Deutschland. Jawel, schon wieder. Dit is Langendreher. En dat komt van de Langendreher EP. En die zal gaan verschijnen op 16 juni aanstaande. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

En we bleven nog een keer in Duitsland bij het Berlijnse duo Cirk, als in C-Y-R-K. U hoorde Hydronitrate, moet ik natuurlijk zeggen. Hydronitrate. En dat staat op de Woof EP. En die is ook nog niet verschenen. Dat gaat pas op 30 juni aanstaande gebeuren. Wat inmiddels wel is verschenen is een geweldige 12-inch op het Sound and Bound Recordings label. En daar staan een aantal artiesten op die al ruim bij Space Exposure, mijn collega Roel Jansen, vorige week aan de beurt is geweest samen met een interview en met de initiatiefnemer Phantom. En behalve Phantom staat er nog veel meer moois op die 12-inch als Bastiaan Benjamin, Nerds with Acid, Grens en deze Oosterse Lach. Een geweldige track op deze 12-inch die gewoon White_001 heet. Dus White_001. Dit is Oosterse Lach met deugdzaamheid.

Ik denk, nou, ik weet wel zeker eigenlijk. De beste track die Traum ooit gemaakt heeft, wat mij betreft. Naar mijn bescheiden mening dan. Uske Sumus Lux. En dat staat op het album Eald G. Streon. En dat verscheen in 2009 via het Amerikaanse Beta Lactam Ring label. Geweldig werk van Traum hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik heb al eerder een track gedraaid van het album van 400 Lonely Things. En ik zei toen, dat wordt een eindlijst. En tot mijn grote verbazing is het ooit bij die ene track gebleven. Daarom nu lekker een goede track van dat fantastische album Mother Moon. En dat is verschenen via het Engelse Cold Spring. Cast Us Deep in Mountain Sleep. De nieuwste van 400 Lonely Things.

March of the Atheists. Ovations is het album. Je hoorde de schitterende klanken van Piano Magic.

A March of the Atheists op het album Ovations verscheen in 2009. Piano Magic aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Inade met Nomenon. En dat staat op het album The Nine Colors of the Threshold. En dat verscheen op Lucky Foundation. En daarvoor 400 Lonely Things met het schitterende Cast Us Deep in Mountain Sleep van het album Mother Moon.

0: Nou, dankzij de wat duistere klanken hier bij X-Rated is de temperatuur in de studio gedaald van 32,5 naar 29,5. Hebben we goed gedaan, dacht ik zo. De verkoeling die moet wel zijn intrede doen. En als dat nog niet gebeurd is, lucht dat wellicht tijdens een X-ray. Zometeen na 11 uur. Het is de beurt aan een van de beste albums wat mij betreft van Anthony Rother. En Anthony Rother maakte het album Magic Diner op het Fox-label van Pete Nemlock in 2003. Ik heb al een X-ray met één of twee delen gevuld, maar nu hoort u het volledige werkstuk Magic Diner. Anthony Rother, zometeen in X-ray tot middernacht. Daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoem vanaf 12 uur tot 1. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder, hitte en andere ellende dienen deze volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. En volgende week geven we kaarten weg voor het concert van Blaine L. Reininger in Paradiso in Amsterdam. U weet wel, de zanger, violist, gitarist, toetsenist, alles van Tuxedo Moon. Hij gaat weer solo toertje doen en doet daarmee ook Paradiso aan. Volgende week dus kans op kaarten hiervoor bij X-Rated. Houd hoofd koel de komende week. Wellicht kunt u nog de X-Rated weer terugluisteren. Want direct na 11 is hij weer gewoon helemaal tot uw beschikking van A tot Z. Heb een mooie nacht. Heb een mooie week. Heb een mooie X-Ray. En wat mij betreft tot volgende week. Dank voor het luisteren. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

dat de radiogolven u maar mogen bereiken. En dat bereiken ze, want u bent er. Radio Waves, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. U hoorde Radio Waves met Radio Waves 3. En dat komt van het album Radio Waves. Het label is niet Radio Waves, ook nog eens een keertje. Maar dat was Rising High in 1995. Radio Waves, oftewel Kahn en Walker. En zij zijn ook gerelateerd aan erg liquide bijvoorbeeld. En hebben ook onder hun naam Kahn en Walker heel veel van dit soort heerlijke acid-achtige techno gemaakt in het mooie verleden. Radio Waves dus, dit is X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We vieren driemaal feest vanavond. Allereerst het feest dat u hier aanwezig bent bij de concertzender en bij X-Rated en niet bij dat vreselijke voetbal. Dat is feest 1. Feest 2 is dat de concertzender deze week de prestigieuze zilveren reismicrofoon heeft gewonnen. Dat is heel bijzonder en ik wil dan ook op deze plek alle collega's van de concertzender van harte feliciteren met dit fantastische succes. En dat allemaal in het 40ste levensjaar van de concertzender. En dan is het ook nog eens een keertje feest vanwege het feit dat we hier een bomvolle studio hebben. Yeah. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb hier drie goede vrienden. En Harold van Sensenta en mijn lieve vriendin Anita. Die zitten hier allemaal gezellig in de studio. En de drie heren die op bezoek zijn hebben allemaal een plaat meegenomen. Een plaat waarvan ze vinden dat die X-rated waardig is. Maar dat strakjes. Eerst gaan we naar Koloa. Koloa met Survivor. En dat komt te staan op Mind Control. Dat is een mini-LP die op 5 juli uit gaat komen. Koloa nu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Blijf erbij. Er komt veel moois aan. Goedenavond. X-Rated.

Wat een heerlijke, diepe, zompige techno. Van Purgate. En Purgate is het geesteskind van Frédéric Arbour. En hij is de kracht achter Cyclic Law Records. En met Cyclic Law heeft hij ook een sublabel uitgebracht. En dat is Aesthetical. En nu heeft hij ook zijn eigen album daarop uitgebracht. Purgate met Transcend. Die hoorde de heerlijke track Solar Flare hierbij X-rated op de concertzender. Waar ik het al zei, we hebben de keuze van drie verschillende vrienden hier in de studio. Goede vrienden van mij, die alle drie een plaat mee hebben gebracht. Waarvan zij vinden dat het helemaal in X-rated thuis hoort. Of het nou een ritmische plaat is, of een elektronische avant-garde, of dark ambient. Het maakt allemaal niet uit, als het maar in X-rated past. Wel nu, dat is weer gelukt. We beginnen met de bijdrage van Lex Post. Hij heeft een track meegenomen van Steve Moore. Zijn nieuwe album heet Eye of Horus. Steve Moore heeft een plek gevonden bij Lies Records. En Steve Moore is ook een van de krachten achter Zombie. Overigens een duo wat ook zeer de moeite waard is. De bijdrage van Lex Post, Steve Moore met The Blue Stone.

En dat is echt een X-rated klassieker. Hoofdzakelijk zo rond de kersttijd komt hij voorbij. Nou, als we naar buiten kijken, dan is het af en toe net rond de kerst. Of in ieder geval de maand voor kerst. Laten we het dat zeker zijn. Megaptera hoorde u met Don't Desecrate the Dead. Deze versie haalde ik van de verzamelaar The Absolute Supper. En die verscheen in 1997 via Cold Meat Industry. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland inmiddels bij de derde en laatste plaats van een goede vriend die hier in de studio aanwezig is. En ditmaal is dat ook weer Martijn Venekatten. Hij kwam aan, niet met een nieuwe track, maar met een heuse elektronica-pionier. We hebben het over de Belg Leo Kuper. Kuper vroeger met U puntjes, maar wat er met de puntjes is gebeurd, geen idee. Want op een gegeven moment werd het Leo Kuper. Maar je zal waarschijnlijk Kuper blijven zeggen. Zo heet ik Bob Ruusje. En ik had vroeger ook puntjes op de I, U. En waar die uiteindelijk zijn gebleven, ik weet het ook niet. Mijn puntjes zijn ook weg. We hebben het over Leo Kuper nu. En het album waar dit vanaf komt is Electronic Works and Voices 1977-87. Dus opnames gemaakt door pionier Leo Kuper. En dat is verschenen via Sub Rosa Records. Ik zie nu dat ik Sub Rose heb getikt. Dat gaan we nog even veranderen. De keuze van Martijn Venekatten is de diepe track Leo Kuper met Litanee.

Thank you.

En ik weet niet, nog niet, het staat op het laatste album van de Einstürzende Neubauten. Rampen, met als ondertitel APM, wat staat voor Alien Pop Music. Het nieuwste dubbelalbum, pretentieus nieuw album, wat verscheen dit jaar van de Einstürzende Neubauten. De band rond Blixa Bargeld. En die vorige luisteren naar Wilgata uit Polen met Under Rain. En dat staat op het album Echoes of the Past, Not Far Away. Op het inmiddels ter ziele label A Beast of Prey. En daarvoor het fantastische werkstuk Litanea van Leo Kupper van Electronic Works and Voices 7787 op Sub Rosa. Een en ander brengt ons helaas aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar ik wil u niet laten gaan zonder mijn grote dank uit te brengen aan de heren Lex Post, Siets Tjaarda en Martijn Veenekatten hier in de studio. Hartelijk dank en dank jullie voor de fantastische muziek die jullie meebrachten. Dat smaakt meer naar meer en dat gaan we natuurlijk op een gegeven moment ook weer snel doen. Zometeen is er nog een derde uur en dat is X-Ray. En daarin aandacht voor Co, C-O-H, wat je niet uitspreekt als Co, maar als Son. En dat betekent droom. Ivan Pavlov is Son. En u hoort een track van het album Iron uit 2000. En u hoort drie tracks van het album Net Murk uit 2002. En twee tracks van Above Air uit 2006. Dus Sun. Zometeen Ivan Pavlov in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Blijf bij de concertzender en ook al hebben wij een prachtige prijs gewonnen rond de zilveren reismicrofoon. We blijven nog steeds geld nodig hebben. Dus als u wil dat wij de komende 40 jaar nog meer blijven uitzenden, word donateur of vriend. Dan ben ik inmiddels dik over de 100, dus ik weet niet of in welke vorm dan X-Rated er is. Maar de concertzender hoopt het dan nog steeds te zijn. Voor nu, heb een mooie avond, een mooie nacht, een mooie week. En tot volgende week. Blijf bij X-Ray. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Dansmuziek met een Z. Uit het fantastische elektronica jaar 1994, uitgebracht op Rising High Records. Dansmuziek uit Japan, een trio uit Japan die deze plaat maakte. Shinsekai, een fantastische dubbelaar vol met dit soort heerlijks. U hoorde Polarity. Dansmuziek. Ik denk niet dat iedereen erop kan dansen, maar dat maakt verder helemaal niet uit. De koudste 6 oktober sinds de telling. We maken het allemaal weer mee, jazeker. Dus wat dat betreft geen enkele reden om naar buiten te gaan. Blijft u binnen, dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult u zelf een goede kelk. Want het mooiste van toen en nu komt weer aan u voorbij. De komende 2 uur en daarna nog veel meer moois in het 3e uur X-Ray vanaf 11 uur. Heel veel van toen en nu, zei ik, maar nu eerst heel veel uit nu. Zoals bijvoorbeeld het nieuwste album van Trente Muller. Zijn beste, wat mij betreft, blijft nog altijd The Last Resort. Maar deze, daar staan toch ook wel een aantal prachtige juweeltjes op. Op Verse heet hij, verschenen via het label In My Room. Dit is TRNT. Dit is Trente Muller. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Monopoly. Het nieuwste album van Monopoly heet Test Lab. En zijn testlaboratorium staat in Worm in Rotterdam. Inderdaad, een Rotterdams project. Monopoly is het project van Dennis Verschoor. De plaat is geproduceerd door Wim Dekker. Vroeger nog van de Minipops. En tegenwoordig de eigenaar van Blowpipe Records, waar dit album ook op uitkwam. En mede geproduceerd door Lucas Simonis. En dat is tevens ook een programmamaker hier bij de Concertzender. Jazeker. En dat staat, de studio staat dus desgezegd in Worm in Rotterdam. U hoorde Monopoly met Spitsuur. Louter en alleen gemaakt op de natuurlijk hele volledige analoge synthesizers en geen sequencer in zicht. Mooi is dat. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En er was de afgelopen weken nogal wat te doen rondom de toespraak van het kleine meisje Greta Thunberg. De een is het volmondig met er eens en noemt het de belangrijkste vrouw van de afgelopen 10 jaar. De ander kan het meisje niet luchten of zien. Maar in ieder geval, ze heeft wel de tongen losgemaakt. En wat ze sowieso ook heeft losgemaakt, zijn een aantal muzikanten die met haar toespraak aan de haal zijn gegaan. Zo was er een briljante versie, een soort death metal versie, met stukken uit haar toespraak. En zo is er ook iemand geweest die had dacht van, haar stem lijkt eigenlijk een beetje op die van Anne Clark. Nou, dat is omgezet in muziek. Er zijn 2 tracks vanuit. En ja, eentje is How Dare You. Die is wat korter en die is gemaakt door iemand anders. Maar de meest bekende inmiddels is gemaakt door Tala 2XLC. En Tala 2XLC is eigenlijk de producer, een muzikant en DJ die beroemd is geworden door het label Technodrome International. En een van de oprichters van de discotheek Dorian Gray in Frankfurt. Hij ging aan de haal met medewerking van Anne Clark en medewerking van David Harrow, die natuurlijk de muziek schreef. De track Our Darkness, dat is nu omgebouwd naar Right Here, Right Now, met als ondertitel Sleeper in Climatropolis. Jawel, dit is Greta Thunberg in de uitvoering van Tala 2XLC. Right here, right now, Sleeper in Climatropolis.

Ja hoor, dat album wordt ook steeds beter en beter en beter. Triumvirate heet het album van Carter Tutti Void. Nu wordt het T3.6 van Carter Tutti Void hier bij X-Rated. Waar het nu de hoogste tijd is voor wederom een track. Oh, ik draai mezelf dicht. Wederom een track van het album van Vanessa Wagner. Daar staan een aantal versies op van haar album Inland. En het album heet dan ook Inland Versions. 2 weken terug hoorde u een geweldige versie van Gaas, Wolfgang Voigt. En er staan nog veel meer moois op, zoals Suzanne Siani en Nadia Struijweg. Maar vandaag gaan we naar de Flood is Love Delay remake. Van de track The Heart Asks Pleasure First. Origineel gecomponeerd door Michael Nyman. U begrijpt het al, dat is minimal. Ja, hoe minimaler, hoe beter. Het klinkt alsof de cd blijft hangen en dat vind ik juist het mooie eraan. We draaien hem van vinyl, dus dat is niet zo. Ik vind het werkelijk een geweldige track samen met de Gaas versie. Het hoogtepunt van deze LP. Vanessa Wagner, Vladislav Delay, The Heart Asks Pleasure First.

Ja, dat is mooi, hè? Heerlijk. A Winged Victory for the Sullen. Het nieuwe album gaat uitkomen. Dat gaat heten The Undivided Five. Vreemd genoeg op het danslabel Ninja Tune. Dat geeft niet. Het is op zich een uitstekend label. Het is alleen een beetje verbazingwekkend dat het daarop wordt uitgebracht. Maar dat is helemaal niet erg. The Rhythm of a Dividing Pair hoort u van A Winged Victory for the Sullen. En we blijven even in dezelfde sferen met Michael Bagg. Hij was vroeger van Human Greed. Tegenwoordig onder zijn eigen naam Michael Bagg maakt hij de meest schitterende ambient. Dit is van het album Sonambulo. Sonambulo theme, Michael Bagg.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Ik hoop dat u er lekker warm bij zit op deze koudste 6 oktober ooit. En dat de kelk goed gevuld is, want we gaan weer mooi veel moois draaien het komende uur. Maar allereerst terug naar 1985. Het album van Ben Gesserit. Ben Gesserit, het album heet A High, Happy, Perverse and Cynical Cry of Joy. Jawel, Alain Neffe en Nadine Ball vormden Ben Gesserit. U hoort nu Enfant des Rues van het voornoemde album. Verschenen via Insane Music. Bekend van de serie op cassette Insane Music for Insane People. Hier is Ben Gesserit.

Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik weet niet hoe vaak ik al gezegd heb dit jaar dat dit in de eindlijst komt. Ja, dat is overtreft eigenlijk de 25 maal ruime mate. Want deze moet er ook weer in. Dat wordt druk aan het einde van het jaar. Wegstrepen. Of er een top 100 van maken, weet ik veel. Dust Bug hoorde u met het geweldige nieuwe album Unfield and Stray. Dat gaat volgende week uitkomen op het meest baanbrekende label wat we momenteel hebben uit Belgeland. Consoling Sounds hoorde de track Therefore King Alfonso Moved. Dust Bug is het project van Karel Tant. Uit België dus, Dust Bug. Wat een prachtig album. Ik vond het album zo mooi dat ik het heb opgenomen voor de X-Ray van volgende week. Twee andere tracks die op dit album staan, die hoort u dan integraal. Dit was de derde track dus van Dust Bug. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu wederom een nieuwe verzamelaar uit de stal van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. De verzamelaar heet Homo Strepitus. Strepitus. En daar staan illustere namen op als Raison d'être, Reuthoff, Brighter Death, Now, Mordhound, Collapse en deze van trepaneringsritualen. By man comes death. Dan weet u het wel. Dit is trepaneringsritualen.

En toen was hij afgelopen. Het is deze week precies 24 jaar geleden dat de allereerste uitzending van X-Rated te horen was. Op Kink FM, natuurlijk door Arjen Grolleman. Het programma bedacht door Arjen Grolleman. De eerste uitzending was direct in oktober 1995 op Kink FM. En zelfs op de allereerste dag dat Kink FM uitzond. Gelijk al X-Rated. De playlist van die allereerste X-Rated kan ik overigens niet meer terugvinden. Maar wat heel duidelijk is, in september 1995 kwam het album Signum van Paul uit, P-A-L. Met deze geweldige track Geleupnis. En ik weet dat jaren en jaren achtereen deze track door Arjen gedraaid is. Dus misschien is die ook wel in die allereerste X-Rated te horen geweest. Geleupnis van Paul. Een track die destijds een klein beetje te lijden had onder een controverse, omdat de mensen dachten dat ze te maken hadden met de stem van Adolf Hitler. Dat bleek absoluut niet zo te zijn. Dit was de stem van Karl Marx. Ja, dat is heel wat anders. Geleupnis van Paul. Overigens is Paul ermee opgehouden en dat is bijzonder jammer. Luister naar X-Rated op de concertzender. En nu we het toch over de concertzender hebben. Het is deze week ook 8 jaar geleden dat de allereerste X-Rated op de concertzender te horen was. Eigenlijk hebben we wat te vieren. Nou, dat doen we natuurlijk met de muziek. Want de muziek, daar gaat het om. En die staat altijd centraal hier bij X-Rated. En niet de luistercijfers. De beklemmende en benauwende luistercijfers. We doen het allemaal voor u, de luisteraar. En ik doe het natuurlijk een klein beetje ook voor mijzelf. Nogmaals, het gaat om de muziek die er toe doet. En wat er zeker toe doet is een track die deze week verschenen is van Alex Haas, Michel Banabila en Bill Laswell. Die hebben samen met z'n drieën een geweldige track gemaakt. Die heet The Woods. Dat is uitgebracht als digitale single. Daar gaat u nu naar luisteren. Alex Haas die is van Cypher 7. Die in de jaren 90 een aantal cd's hebben uitgebracht. En Michel Banabila, ik denk niet dat die enige introductie behoeft. Net zo min als de bassist Bill Laswell, vroeger van Material. U gaat nu gewoon luisteren naar The Woods. Alex Haas, Michel Banabila en Bill Laswell.

Inner Space Odyssey. Mijn hemel, wat geweldig. De nieuwste single van Anthony Roadhair. Jawel, en die staat op de 12-inch PSI 49 Net 104. Zo heet die. Ja, tenminste, dat is het bestelnummer. En onder die titel is die ook gepubliceerd. Heerlijk werk van Anthony Roadhair hier bij X-Rated op de Concertzender. En inderdaad, het is zo laat. Ik had het al aangekondigd, dames en heren, jongens en meisjes. Maar we gaan kaarten weggeven voor het geweldige gebeuren wat staat in de planning. Of aanstaande donderdag 26 september in de OT301. We hebben het over Cold Wave, we hebben het over Electro, nu we het toch over Anthony Roadhair hebben. We hebben het over Acid, kortom een hele fijne avond die daar wordt gehouden. Acte de présence zal worden gegeven door Twins. En Twins is Matt Weiner. En Twins betekent niet gewoon maar Twins, maar gewoon That Which Is Not Said. Het is Matt Weiner inderdaad uit Amerika die speciaal overkomt voor een aantal optredens in Nederland. Maar we geven hem maar voor één kaartjes weg vanavond. En dat is dus voor de OT 301 aanstaande donderdag, dus 26 september. Er zal ook worden opgetreden door Gachson Taub. En dat is natuurlijk Stijn Dissen al sinds een hele lange tijd. De eerste plaat die hij uitbracht was nog een soort split met Lego Welt. En zijn laatste de Keyclop EP en die komt straks nog voorbij. Er zal ook nog worden opgetreden door de Midnight Tantrum uit Amsterdam. En voor, tussen en na de optredens worden de DJ's Vergaarbak en Hunter Complex, oftewel Lars Meijer, aan het werk gezet. En drie, vooral de laatste, die kennen we natuurlijk omdat die vaker voorbij komt in X-Rated als Hunter Complex. Een en ander wordt georganiseerd door het label van Stijn, en dat is narrow-minded. U weet het. Het is heel simpel. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl om één van de twee kaarten te winnen die wij vanavond weggeven. Ik geef dus twee kaarten weg. Als u mailt naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Twins. Zo simpel zijn dingen soms. De mailbox gaat nu open en we laten de muziek spreken. Want daar gaat het tenslotte om. Het album van Twins is nog niet uit, maar hier zit hij alvast in de speler. Dus ga genieten van Slow Decline. Nogmaals, de mailbox is open, dus mail maar.

Klop van de Kick Klop EP. U hoorde Garçon Taupe. En ook Garçon Taupe zal optreden op aanstaande donderdag, de 26e september in OT 301. Waar dus onder andere ook zal worden opgetreden door Twins. Daarom andermaal nog één track van dat nieuwe album, wat nog lang niet uit is, maar hier al wel in de speler zit. Dit is New Cold Dream 2. En dat komt van het album New Cold Dream, dus met een C. Dus niet afgekeken van de Simple Minds, nee. Twins. En u kunt nog mailen bob.ruusje@concertzender.nl. Tot aan 10 uur. Om 10:30 maak ik bekend wie de gelukkigen zijn.

Geweldige stem van Alan Vega en de muziek van Martin Rev. En zij vormde natuurlijk Suicide. Maar waarom in vredesnaam Suicide? Wel nu, deze week overleed Rick Ocasek. En daar wil ik toch even bij stilstaan. Dat is natuurlijk de zanger van The Cars, maar hij was ook een begenadigd producer. Hij heeft ontzettend veel beroemde bands geproduceerd. Maar een van de meest bijzondere producties van hem vind ik toch het tweede album van Suicide. En dat is het album Suicide met als subtitel Alan Vega, die overigens ook al niet meer onder ons is, en Martin Rev. U hoorde Touch Me en dat kwam destijds uit op Z Records. X-rated op de concertzender nog steeds in tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Maar nu eerst nog nieuw werk van Ricardo Donoso. Wat een fantastisch nieuw album. Recalibrate. Dat is natuurlijk de opvolger van Calibrate. Het verschijnt via Den of Valley, maar ren nog niet naar de winkel, want hij is nog niet uit. Vacuum Chamber is dit. De nieuwste Ricardo Donoso.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-ray. Met bakken komt het hier naar beneden, dus ja, die honden, laat die maar een keer binnen en blijf vooral zelf ook binnen. En vult u zelf een goede kelk. De kaarsen mogen aan, want inmiddels is het lekker donker. De herfst komt eraan. En de klanken ook, zoals die van Constructivits. Glenna Skull is het album. En dat gaat opnieuw uitgebracht worden via Dark Entries. En dat is goed nieuws. Constructivits was het, of is eigenlijk nog steeds het project van Glenn Michael Wallace. En hij heeft ook nog meegespeeld met White House bijvoorbeeld. Maar zo klinkt het niet. Dit is bijvoorbeeld een productie die gedaan is door Chris Carter van Throwing Gristle. En natuurlijk als Chris en Cozy en Carter Tutti. Constructivits, dit is Carlo van dat voorgenoemde album.

En dat waren slechts de eerste 10 minuten van dit waanzinnige werkstuk Bitter Oogst. Dit is het nieuwe album van Monic, oftewel Thibaut Meresson-Keppens. Dit gaat uitgebracht worden op Consoling Sounds. Ik zei het al, er komen een drietal geweldige albums aan op dit Belgische label. Monic is eveneens Belgisch natuurlijk en u hoorde een gedeelte uit Bitter Oogst van het gelijknamige album. Geweldig werk, dat moet gezegd worden. En ook geweldig werk wat een heruitgebracht wordt, eindelijk. En daar zijn we in een, wat dat betreft, in het leven in een prachtig tijdperk. Want inderdaad, er wordt een nieuw werk uitgebracht, of oud werk uitgebracht, opnieuw uitgebracht, van Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire bracht in 1980 de cassette, 1974 en 1976 uit op het label Industrial Records. Die vindt nu zowel op CD als op LP, nee, op LP is dit, een mooie re-release. Eindelijk weer verkrijgbaar via The Grey Area en Mute Records. Dit is Cabaret Voltaire van dat voornoemde 1974-1976 album Aura Seal. Cabaret Voltaire.

Oh,

Ja, jongens. Oh, wat heerlijk. Graag live zien. En dat gaat dan in april gebeuren. Want ze zijn toegevoegd aan de Roadburn line-up. Ik heb het over Hyde. Het nieuwste album heet Hell Is Here. En u hoorde 999. Are you sick? How sick? How sick? If you're sick, how sick? How sick? In the eyes, the blood between the thighs. En zo gaat het door. Het is niet het gezelligste, maar wel geweldig. U hoorde Hyde hier bij X-Rated op de concertzender. En iets te vroeg, maar natuurlijk hebben we nog de prijswinnaars voor Twins, Garçon Taupe en nog veel meer fraais aanstaande donderdag in de OT 301 in Amsterdam. De gelukkigen zijn Ruud van der Kamp en Patricia van den Horst. Ruud van den Kamp en Patricia van den Horst. Gefeliciteerd namens de OT 301, namens Narrow-minded, namens X-rated en namens de concertzender. En ik moet niet te dicht met de koptelefoon bij de microfoon komen, want dan gaat het rondzingen. Goed, genoeg dus. Nu hierover en terug naar de duistere klanken van Nera Terre, Becoming the Nightmare. Juist, Becoming the Nightmare. En dat is een track van Nera Terre. En die is opgenomen in samenwerking met New Risen Throne en Treha Sectori. Luister en huiver naar Nera Terre. En dat allemaal van het nieuwste album The Substance of Perception.

0: En dat is een oude X-rated klassieker. Was alweer 4 jaar geleden dat hij voorbij kwam. Dus het mocht wel weer eens. Prachtig werk van In Goen Ring. En inderdaad, die herfst die is begonnen. Helemaal volledig. Het gaat ons overnemen. De zomer is voorbij. En dan komt er ook nog een ijskoude winter. Denken we dan maar. Maar in ieder geval, de klanken die voor In Goen Ring hoorden, die sluiten daar goed bij aan. We hoorden een gedeelte uit de nieuwste van Trepaneringsritualen. En dat is het project van Thomas Ekelund. En Thomas Ekelund bracht zijn nieuwe album uit via Cold Spring Records. Het album heet Algier, Eller Algier I Merkstave. En u hoorde daar een gedeelte van. En het zijn 2 lange rituelen. Je kan niet meer van stukken spreken. En dat is vrij opmerkelijk aangezien trepaneringsritualen over het algemeen korte, hevige en vooral heftige tracks uitbrengt. Maar dit is 1 lang groot ritueel. Geweldig. Binnenkort meer. Of in ieder geval een gedeelte uit het 2e ritueel. Zometeen. Het 3e uur X-rated onder de noemer X-Ray. En we hebben weer eens een label special. En dat is een special rond het label Neo Tantra. U hoort 4 tracks van het album Outpost van Mind Over Midi. Daarna hoort u de tracks Cosmonaut 1 en 2 van Ik Joyce. En dat staat op het gelijknamige album Cosmonaut. Daarna Autumn of Communion met de track Ayurveda. En dat staat op het album Folk Etymology. Etymology moet ik zeggen. En dan eindigend met Darren McClure en het album On Opposites. En daarvan hoort u de track Reflecting. Zometeen dus de Neo Tantra label special in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated en voor de reacties die ik mocht ontvangen. Volgende week ijsweder, herfst, storm, etc. Dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals, dank voor het luisteren. Blijf bij de concertzender, want er is nog heel veel meer moois te halen in dit station of bij dit station. Volgende week dus meer X-Rated. Nu ruim aan voor X-Ray. Sleep is overrated. U weet het. Een uurtje later slapen. Maar slaapt u net zo goed. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.

Zo, de knetter, wat een track. Oi, oi, oi, oi, oi. Uit 1992 alweer. Aphex Twin met Didgeridoo. En wat mij betreft een van de beste Aphex Twin tracks die hij ooit gemaakt heeft. En daarom nu op de draaitafel. En dat is vreemd genoeg nog nooit gebeurd bij X-Rated. Ik heb het even nagekeken. Ja, misschien op Kink FM nog. Dat kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Maar hier op de concertzender is Aphex Twin Didgeridoo nog nooit de opener geweest. Verschenen dus in 92 op RNS Records, Renaat en Sabine. En die zijn zo slim geweest om dat ding weer opnieuw uit te brengen. Namelijk nu binnenkort verkrijgbaar, of nu inderdaad al verkrijgbaar, een dubbel 12 inch met de originele versies erop. En ook een aantal tracks die nooit eerder, een aantal versies die nooit eerder verschenen zijn. Ook van de diverse tracks van deze 12 inch Didgeridoo. Goedenavond, dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. En tot 11 uur de mooiste klanken van toen en nu. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En het gebeurt ook niet vaak dat we beginnen of als track 2 en track 3 dezelfde artiest draaien. Nou, dat doen we nu wel. We hebben het namelijk over Luke Slater. Zometeen hoort u de nieuwste van zijn incarnatie Planetary Assault Systems. En hij is echter ook LB Dub Corp. En daar gaan we nu mee verder. LB Dub Corp met Only the Good Times. Hier is Luke Slater, LB Dub Corp. Dit is X-Rated.

En dat was dus de andere kant van Luke Slater. We begonnen met LB Dubcorp en dit was Planetary Assault Systems. Dus eveneens de heer Slater. Zijn nieuwste 12 inch is de opvolger uit de serie Deep Heat. We zijn aanbeland bij volume 5. Sidewinder hoorde u van Planetary Assault Systems. En schandelijk genoeg hebben we maar één track gedraaid van die nieuwste van Deep Partij. U heeft toch ook gestemd afgelopen week op Deep Partij? Nou, dan zien we hem hier terug met het nieuwe album C'est la vie Machinery. Dit is Zuid-Noord-Vaart van Deep Partij, bestaande uit Tom Dokampiel en Walter Daan.

David August uit Italië. En David maakt een nieuwe 12-inch die Workouts heet. En die gaat verschijnen op 14 juni aanstaande. David August hoorde u met Workout 1. En die 12-inch die is er dus nog niet, maar aanstonds dus. De 14e kunt u hem verwachten. Ik kende hem niet, David August. Nu wel. Heel fijn is dat. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we zijn aanbeland bij, ja, je gelooft het niet, alweer een nieuw album van Jeff Mills. Die poept ze uit waar je bij staat. En het nieuwe album, dat heet The Eyewitness. En eigenlijk is een paar weken geleden ook nog The Trip uitgekomen. Wel nu, Jeff Mills doet het wederom op een nieuw album. En op een werkelijk fantastische wijze. En namelijk heel eigenzinnig. En dit is best een ontregelende track eigenlijk. In The Traumatized World. Het album The Eyewitness gaat 5 juli aanstaande pas verschijnen via Axis Records. Hier is weer een nieuwe Jeff Mills. Let's

Come on.

gaat diep. Ja, inderdaad. Diepe reflecties. Deepest Reflections. Dat is het nieuwe album van Akama Zots. Akama Zots is sinds 1993 al het geesteskind van Herman Klapholz. En hij doet het weer hoor. Wat een schitterend album. We hebben het over Deepest Reflections inderdaad. En u hoorde Akama Zots in Weeping Resonance. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog eventjes verder de diepte induiken met het duo Anez. A-N-E-Z. Anez heeft een album op de markt gebracht onder de titel Plural. En een van de leden is Carina Dorien. En die heeft bijvoorbeeld weer met Ronnie Engman, oftewel R-N-G-M-N-N, die albums uitbrengt op Winterlight, meegedaan aan dit album. We hebben het over Anez dus. En dit is de Changing Theory hier bij X-Rated.

Music we make will keep us sane. Nou, dat is heel mooi om te horen bij House of Cozy Cushions. We hebben het over Richard Bolhuis en Carol Ann McGowan. En u hoorde een prachttrack van House of Cozy Cushions uit 2017.

En daarvoor hoort u Enes met The Changing Theory op het album Plural. En dat verscheen via het label 1798. Ja, dat kan ook als labelnaam. We zijn helaas aangekomen aan het einde van deze X-Ray Dit op deze zondagavond. Maar geen nood, er is nog een prachtig mooi derde uur met X-Ray tot 12 uur zometeen. U hoort de Sinti-klanken van Nathan Youngblood. U hoort een aantal tracks, of 6 maar liefst, van het album Asunder. En dat verscheen via het label van Steve Roach, steveroach.com. En dan kun je wellicht een beetje bedenken wat je kan verwachten, alhoewel Nathan Youngblood het allemaal wat donkerder en duisterder maakt dan Steve Roach. Dus het wordt lekker donker zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder, herfstellende, winterellende. Dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Waarschijnlijk liggen de rails weer vol met blaadjes die voortijdig gaan vallen met alle herfstperikelen die we de komende week kunnen verwachten. Of misschien ligt er wel sneeuw. Je weet het allemaal niet meer tegenwoordig in dit koude kikkerlandje Nederland. Waar is de global warming als je hem nodig hebt? En aangezien dit een gevoelig onderwerp is, en dit was een grapje, dames en heren. Dank u hartelijk nogmaals voor het luisteren naar deze X-Rated. En inderdaad, volgende week is er weer een nieuwe. Zometeen X-Ray, daarna nog een nieuwe Dr. Klangen doen. En kijk nog eventjes op de site of u wellicht genegen bent om donateur te worden van de Concertzender, want we hebben het nog steeds heel hard nodig. Ik kreeg afgelopen week ook weer door van mensen dat ze gedoneerd hebben en dat wordt heel erg gewaardeerd. Zodat we tot in lengte vandaag kunnen zeggen, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. En voor nu, dag!

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

1988, een mooi jaar. En er staat bekend als de Second Summer of Love. Nadat in 1967 natuurlijk de eerste Summer of Love was. 1988, de Second Summer of Love. En daar zitten al die mooie acid house platen van toen. Zoals deze van Baby Ford. Uchi Kuchi. Baby Ford heet eigenlijk Peter Frank Atcheed. Noemt zich ook Peter Ford. En is gewoon Baby Ford. Uchi Kuchi. F you baby. Yeah, yeah. Om het helemaal compleet te maken. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. En tot 10 uur louter nieuwe platen. En na 10 de diepte in met meer duisternis en geweld. Daarna mail veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En er is nieuw werk en tegelijk het laatste werk helaas van Carter Tutti Void. Hun album heet Triumvirate. We hebben het over Chris Carter en Cozy Funny Tutti, ook bekend als Carter Tutti of Chris and Cozy. En Nick Void van Factory Floor. Dit is T3.2. Dit is Carter Tutti Void. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

Zo, dat hakt er weer eventjes goed in. Zonal featuring More Mother. Zonal, dat is natuurlijk The Bug, oftewel Kevin Martin, samen met Justin Broderick van Godflesh. Zonal en More Mother, die zullen ook allebei aantreden op het Le Guess Who Festival. Wat gaat dat een ongelooflijk feest worden. In oktober komt het album Wrecked uit op Relapse. En daarvan hoorde u vast de track System Error. We gaan ons verheugen op het concert, op het album en wat dies meer zijn. Wat ook nog lang niet uit is, is het album van Twins. Twins, dat is Matt Weiner. Heerlijke electro, gothic, pop, wave. New Cold Dream heet het album, dus met een C. Daarvan hoort er nu Lie Awake. Dit is Twins.

Hunter Complex. En dat is Lars Meijer uit Haarlem. Zijn plaat heet Open Sea. Lekker werk. Of is het nou Jean-Michel Jarre? Is het nou Tangerine Dream? Is het misschien John Carpenter? Of is het Steve Moore? In ieder geval is het een heel mooi geluid. En hij, wat mij betreft, mag hij zo ingehuurd worden voor het maken van soundtracks. Heerlijk werk van Hunter Complex hier bij X-Rated op de Concertzender. En dit is Floating Spectrum. Dat is een dame die in Taiwan is geboren. Zij heet Mai Fang Liuao. En haar titel van dit nummer heet Inner Island. Ik heb het gevonden op de nieuwste Mind the Gap. De verzamelaar die zit bij de Gonzo Circus. Dit is Floating Spectrum.

ja, inderdaad, om te kotsen. En daar gaat het voornamelijk om in dit nummer. De teksten die voor dit nummer zijn gemaakt zijn niet geschreven, maar dat zijn dingen die geschreeuwd zijn naar de zangeres. Gewoon op straat door mannen die dat nodig vonden. Ik zal de teksten niet herhalen, maar u heeft natuurlijk wel het een en ander kunnen verstaan. Hyde is confronterend. De video die hierbij hoort ook. En die staat ook nog eens een keer vol met de gezichten van vrouwen die verkracht zijn. En zelfs het leven hebben moeten laten door dit soort individuen. Hell is Here, zo heet het album ook. En het hele album is één grote confrontatie. Dat moet ook live heel bijzonder worden. En gelukkig zijn ze geboekt voor Roadburn in april. Hyde, duo Hyde. Zo, de confrontatie is voorbij. We gaan het even wat rustiger aan doen met het nieuwste album van Monocube. Dat heet Substratum. En dat is een joint venture tussen Malignant Records en Cyclic Law. Dit is The Opposite of Nadir. Fonkelnieuw van Monocube.

Live Garden was het project van George Dillon. D-I-L-L-O-N. En hij stierf in 1991. En dat was precies een jaar nadat het album waar dit vanaf kwam, uitkwam. Caught Between the Tapestry of Silence and Beauty. Zo heette dat album. Dat verscheen dus, zoals gezegd, op cassette in 1990. George Dillon overleed in 1991. En in 1992 werd het album door het label We Never Sleep als eerbetoon aan George op CD uitgebracht. En die zat nu in de speler. Alles eerder gedraaid en X-rated, maar wat is dit een pracht. Heel mooi werk van Live Garden. En daarvoor hoorde u het nieuwste album van Monocube. Dat allemaal hier bij X-rated. Waar we aan het einde zijn gekomen van deze X-Rated, maar er is nog veel meer fraais te beleven hier bij de concertzender, namelijk X-Ray. Zometeen tussen 9, zeg ik alweer. Ik zei net ook al 9 september, ik bedoelde natuurlijk 11 september en nu zeg ik 9 uur en ik bedoel natuurlijk 11 uur. Maar goed, anyway, zometeen na 11 X-Ray. Daarin hoort u het volledige werkstuk Piercing Music van Robert Henke. En dat stamt alweer uit 1994. Integraal Piercing Music van Robert Henke. Zometeen tussen 11 en 12 bij X-Ray. Daarna een nieuwe Dr. Klangendoem. Overigens, daarover gesproken, volgende week is er een 3 uur durende Dr. Klangendoem te horen hier bij de concertzender. Voorafgaand aan X-Rated, namelijk tussen 6 en 9. En dat alles in het kader van de aflevering nummer 303. De kenner die moet genoeg weten. Dat gaat over elektronica. En wat voor elektronica? Dat hoort u volgende week dus zondag hier bij de concertzender. Zondagavond vanaf 6 uur. Vanaf 9 uur is er dan gewoon weer een nieuwe X-Rated. En om 11 uur een nieuwe X-Ray. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u erbij was en gekozen heeft voor radio die er te doet. En de mooie muziek die we hier brengen bij de concertzender. Allemaal voor u. En natuurlijk voor onszelf. Nogmaals dank voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. IJsweder, nader zomer dienende, is er volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Tot dan!

Max. Raisins.

Venvet met Harlequin, The Beauty and the Beast. En dat in Underworld's Alternative Remix. Fijn hoor, overal waar Underworld aankomt, dat wordt goud en dat wordt lekker. En dat geldt dus voor deze mix ook. The Beauty and the Beast, the Underworld mix. En het, u vindt het op Touch, Themes of Harlequin, Robot en Ballet Dancer. En dat verscheen in 1995 via IQ Records. Een label wat sowieso heerlijke techno tot ons heeft gebracht. Sven Veet aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. En we stampen even gelijk goed door. Alhoewel nog niet uit, 7 juni verschijnt de verzamelaar die Alan Ellion heeft gecureerd. We hebben het over de verzamelaar We Are Not Alone Volume 7 en die verschijnt via haar eigen B-Pitch. En die verzamelaar staat behalve één track van Alan Ellion die u vorige week al hoorde bij hier bij X-Rated en overigens ook in het vorige uur met Roll in Space Exposure. Nu een track van die verzamelaar van Rhys Fulber. Hem kennen we onder andere van als compaan van Bill Leap bij Frontline Assembly en Delirium. Dit is Running Out of Sand. Dit is Rhys Fulber. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Feralia Planitia. En Feralia Planitia is Simona Della Morte. Officieel Italiaanse en woonachtig in Haarlem. Feralia Planitia heeft een prachtige track gemaakt, Cities of the Mind, die terecht is gekomen op de verzamelaar Dutch Electronic Masters 5. En dat is weer een hele serie, inderdaad. Het vijfde deel is al nu net uitgebracht via de Cosmic Musical Connection. En Dutch Electronic Masters is ook een festival, zoals vorig jaar in Best. En dat schijnt dit jaar ook weer te gaan gebeuren. Feralia Planitia, schitterende track hierbij, X-rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij het stevige werk van Van Boom. Inderdaad, we hebben al eens een keer eerder een track gedraaid van deze 12 inch. Maar nu gaat hij eindelijk aanstaande vrijdag uitkomen. We hebben het over Van Boom, ditmaal featuring White Rose. Dit is Untethered en u vindt het op de 12 inch Newborn. En dat gaat verschijnen op 7 juni dus via Cease to Exist. Rechtstreeks uit Kuwait is dit Van Boom.

Motoriekwaarde. I is vervangen door een uitroepteken. Rate and Shape hoorde u. En dat is een nieuwe track die ze deze week hebben uitgegeven. Een digitale track. En die staat verder nog niet op een album. Motoriek, bestaande uit drie leden, waaronder Dirk Evans. Onze echte oude Dirk Evans held. Vroeger van The Clinic en Dive. Motoriek, hier bij X-Rated. Met nu een nieuwe plaat van Michel Banabila op de draaitafel. We gaan het wat rustiger aan doen. Alhoewel je denkt, misschien is dat ook wel eens vrij stevig, want het is verschenen op het label Knekelhuis. Maar dit valt toch reuze mee. Het is een mooie ingetogen plaat van Michel Banabila. Unspeakable Visions heet u. En daarvan hoort u nu Viva Voce, nieuw werk van

Makis, Ha, Zoe, Liquid, Utfitas, we own Mitsri, Ha.

Where are you?

Zeer fijn. En ontdekt natuurlijk weer eens op die geweldige Mind the Gap verzamelaar. De nieuwste is verschenen bij het nieuwe nummer. En dat is inmiddels al aanbeland bij nummer 167. Mind the Gap 167. Wat u gratis krijgt bij een abonnement van de Gonzo Circus. Origineel staat het op het album Pass Lightly. U hoorde New Corroded met Gushing. Het duo New Corroded. Maar wij haalden het dus van de Mind the Gap verzamelaar. En ik vind dat het ook alweer eens tijd is om een track te draaien van de nieuwste Doppler effect. U heeft inmiddels al 2 electro tracks gehoord, maar dit is de duistere kant van Doppler effect. De nieuwe 12 inch heet Infinite Tetraspace. Dit is Computronium Doppler effect.

0: Het is lang geleden dat ik zulke gescheiden stereokanalen heb gehoord. Het lijkt wel zo'n oude Beatles of Rolling Stones plaat die in mono is opgenomen en later in nep stereo is uitgegeven. He, de zang aan de ene kant en de instrumentaties aan de andere kant. Hier hoor je de enige elektronische geluiden links en andere, hele andere elektronische geluiden aan de rechterkant. Maar Konrad Schnitzler heeft het zo bedoeld in 1976, toen de opnames zijn gemaakt voor de film Slow Motion. En u hoorde het vierde gedeelte van die LP, Slow Motion, naar 1976. Maar gelukkig opnieuw uitgegeven door Bureau B. Zo blijft het werk van Weilen Konrad Schnitzler natuurlijk nog steeds onder ons. En zo hoort dat. X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna X-ray tot 12 uur. En we draaien nu No Songs Tomorrow. En dat is de titel van een 4-cd-box die is verschenen via Cherry Red. Met daarop allemaal synthwave en darkwave en minimal electro. En die is vernoemd naar een track van UV Pub. En dat is het project, of dat was het project, of is nog steeds het project, geloof ik, van J.K. White. Hij maakte in 1983 de LP No Songs Tomorrow. En die hoort u nu, het origineel en dus ook de titeltrack No Songs Tomorrow. Hier is UV Pub.

En dat was hem helemaal zoals dat hoort. CHVE, en dat staat voor Colin H. van Eekhout. En Colin is de frontman van Amon Ra, de Belgische metalband die furoren maakt. En hij zit ook onder andere in Church of Ra. CHVE, Colin van Eekhout, u hoorde hem in Eterniet. En Eterniet staat op het album Calvary. Ik denk niet dat het een heel album is, want het bestaat slechts uit deze track. Maar het is niet meer dan de moeite waard. Verschenen op Relapse Record, CHVE, hier bij X-Rated op de Concertzender. En het geluid wat u eigenlijk door de hele track hoorde, maar voornamelijk aan het begin en eind, is puur gemaakt, ritueel gemaakt met stenen. Prachtig werk, CHVE. En we blijven een klein beetje in dezelfde sferen met MPC, ook uit België. En die maakte een schitterend album met Peter Biergo. Dat heeft hij al eens eerder gedaan. En toen heette ze Onus. Nu heet het album Onus. U hoort Unavoidable Darkness. MPC featuring Peter Biergo.

Ja, en dan te bedenken dat deze track 17 minuten lang duurt. Er is nog meer te laten horen wat er allemaal op dat Hans Festival komt. HANS 12 oktober in Herberg De Pol in Diepenheim. Dus we laten het hierbij, maar u kunt uiteraard de cassette nog aanschaffen als die tenminste nog verkrijgbaar is of digitaal aanschaffen. We hebben het over Megla Mancha. Het duo Freek Filippi en Marlon Woltrink. Ze brachten deze cassette in mei vorig jaar uit. Dit was de track Megaira en dat staat op de tape Megara. Megla Mancha, zoals gezegd dus, ook optredend op HANS Festival. U kunt mailen nog naar bob.ruusje@concertzender.nl. Als u kennis, of kennis, ja, als u kennis met me wil maken, kan ook. Maar als u kans wil maken op de twee kaarten die worden weggegeven vanavond. Plus voor de winnaars ook nog eens een keer een stapeltje van 3 cd's van het label Norwegian Records. En die ook gaan optreden, daar ben ik persoonlijk ook heel erg benieuwd naar, is Daemon. Daemon, zoals gezegd, onder andere leden uit Kandor Chasma en The Star Pillow. Het album wat ze uitbrachten onlangs was Dust. Dit is All the Dead Dreamers. Daemon. En u weet het, u kunt nog mailen. Tot 10 uur.

Fijn hoor, al die lange tracks. Dat wordt genieten tijdens het Hans Festival. En dat zijn geen liedjes van 2 minuten en 48 seconden. Dat mogen duidelijk zijn. Heerlijk werk was dit van Damon. Die zal optreden op het HANS Festival. Van het album Dust hoorde u All the Dead Dreamers. En waar ik persoonlijk heel benieuwd naar ben, is A Son Amissa. A Son Amissa is het project van Richard Knox. En Richard Knox weet zich in ieder geval op het nieuwste album bijgestaan door David Arms en Claire Knox. Ik weet niet of die meekomen, maar in ieder geval A Son Amissa zal optreden op het HANS Festival. Het nieuwste album heet For Burdened and Bright Lights. U hoort een gedeelte, want ook de volgende track duurt weer 20 minuten. Jawel, van Seagraves. En nogmaals, de mailbox die staat nog precies 9 minuten open. Als u kaartjes kans wil maken op 2 kaarten en 3 cd's van Norwegianism Records. Dit is A Son Amissa.

0: Voor meer schaft u het album aan. Een track van 20 minuten en daarna volgt een track van 22 minuten. Nieuw werk van A Son Amissa, dus het project van Richard Knox. Helemaal geweldig. Heel erg benieuwd naar het live optreden. Live dus op het HANS Festival. 12 oktober, zaterdag 12 oktober in Cultuurcentrum. Herberg De Pol in Diepenheim. De mailbox die gaat dicht. Om 10:30 maak ik de winnaars bekend. We hoorden een gedeelte van Seagraves. A Son Amissa.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Hartelijk welkom. Tweede uur X-rated. Nog tot 11:00. Nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En het is naar buiten. De herfst die draait op volle toeren. Dus steekt u vooral uw kaarsen aan. En vult u zelf een goede kelk. Blijf in ieder geval binnen en geniet van alles wat X-rated te brengen heeft tot 11:00. En daarna X-ray dus tot middernacht. Uit muziekland, bijzondere klanken van toen en nu. En daarom gaan we eerst terug naar 1983. Slimer K. Engels gezelschap wat niet veel heeft uitgebracht, maar wat ze hebben uitgebracht is van onnavolgbare kracht. Zoals deze single die ze hebben uitgebracht, en dat is een split 7-inch, die ze hebben ze uitgebracht in samenwerking met Neon, de band Neon. Slimer K is dit, The Main Line uit 1983.

En ja hoor, weer een track van 51 minuten. U heeft van een ruime eerste 10 minuten kunnen genieten van dit fantastische werkstuk van Muur. M-U-U-R. Bod heet het album, Bod heet de track. Verschenen op Cyclic Law Records. Muur. En het is inderdaad een heerlijke muur van geluid voorafgegaan door een compleet ritueel. Straks wordt het weer ritualistisch. Het gaat nogal tekeer met al die rituelen. Vorige week hadden we al trepaneringsritualen. En dit keer het ritueel van een muur. Hier bij X-Rated op de Concertzender. En behalve een ritueel hebben we ook een primeur vanavond. Namelijk een werkstuk wat gemaakt is door de heren Comes en Veldman. Dan heb ik het over Martijn Comes en Hessel Veldman. Hessel Veldman, dat is de eindredacteur van dit gedeelte van de Concertzender. En Martijn Comes is natuurlijk de oud-collega van deze Concertzender, die ooit het programma Kraakhelder maakte. Heerlijk nieuw werk dus. En dat gaat pas eind van het jaar verschijnen, of later dit jaar verschijnen, op Bedouin Records. Het album gaat heten Epox. Het wordt een dubbelaar. En Epox gaat dus eind van het jaar verschijnen. En maar zal aanstaande donderdag op 3 oktober vast een acte de présence geven in Stijm in Amsterdam. Het gebouw waar ook de Lely zit. En dat is vlakbij station Lelylaan. Stijm is daar gevestigd en daar zal worden opgetreden dus door de heren Martijn Comes en Hessel Veldman en door Wart Slager. Het album, dat moet dus nog verschijnen, maar vanavond dus de primeur van het werkstuk met de fantastische titel The Final Value of the Indestructible Value of Panoramic Vision. Jawel, ga er maar aan staan. Hier is de primeur van Comes en Veldman.

Ja, dit is echt zo'n track die me eigenlijk altijd maar aan de herfst doet denken. Er zijn artiesten die me aan de herfst doet denken, waaronder bijvoorbeeld Martin Bates, die komt later terug. En bijvoorbeeld een Thor Lundfall. Maar ook diverse tracks van Anne Clark, die horen zo echt vreselijk bij de herfst vanwege de melancholie. The Last Emotion hoorde u van Anne Clark van het album Changing Places, wat verscheen in 1983 via Red Flame. Muzikaal bijgestaan door Vinnie Riley, oftewel de Durruti Column. Op de andere kant werd ze bijgestaan in diverse danstracks als Wally's en Sleeper in Metropolis door David Harrow. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En het is vrijwel 10:30. Mooi op tijd voor de winnaars voor het Hans Festival. 12 oktober aanstaande in Herberg de Bol in Diepenheim. Dat zijn Harm-Jan Geertsma en Jacques Moerman. Harm-Jan Geertsma en Jacques Moerman. Heel hartelijk gefeliciteerd namens Hans, het festival, Hans van der Velde, de persoon, X-Rated, de concertzender en wat dies meer zijn. Hoe het gaat, dat hoort u deze week wel via de mail en er ligt in ieder geval ook een stapeltje van 3 cd's voor jullie klaar in deze herberg van Norwegian Records. En nu nieuw en misschien een klein beetje ouder werk van Deutsch Nepal. Het nieuwste album heet Staring at My Wall. U luistert naar de titeltrack Staring at My Wall. En voor de tekst heeft hij even teruggegrepen naar eigen werk. Namelijk een track die hij met Roytoff heeft opgenomen. Terrible Place. Die tekst die hoort u in deze track duidelijk terug. Heerlijk, fantastisch nieuw werk van Deutsch Nepal, Staring at My Wall.

toch. Oh, wat wordt er toch een hoop mooie muziek gemaakt, dames en heren, jongens en meisjes. MPC. Het nieuwste album heet Iter in Tenebris. En u hoorde daarvan Chabribi. MPC, het project van Nicola van Meerhagen. En dat zal gaan verschijnen via Consoling Sounds. MPC. Heerlijk werk hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we naar het einde van het programma toe gaan. Maar niet voordat we nog twee prachtige tracks aan u voorbij hebben laten komen. En daarna is het overigens nog lang niet voorbij, want dan is het tijd voor X-Ray. Andermaal een track van de nieuwe Visions. Ik raak er steeds meer verslaafd aan. Temples heet Visions. En dat is Frederik Arbour. En dat is de eigenaar van Cyclic Law. Dit is Ultima.

Oh, die stem. Geweldig. Martin Bates, vroeger van Eilis in Gaza. Prachtig werk aan het einde van deze X-Rated.

0: Martin Bates met Mock Sun Number 1. En dat staat op het album Imagination Feels Like Poison. Nou, daar kunt u het mee doen. Martin Bates aan het einde van deze X-Rated. Een wat zwaardere, maar dat zal allemaal, nou ja, in het eerste uur te maken hebben met het Hans Festival. En het, in ieder geval in het geheel misschien een beetje met de herfst. U kunt beter zwaarmoedige muziek draaien dan zwaarmoedige gevoelens hebben, zullen we maar zeggen. Heerlijk, ik hou ervan, de herfst. Skippen die winter en dan hop op naar de lente. Maar eerst op naar een nieuwe X-Ray. Die is zometeen te horen, direct na 11. Allereerst gaan we heel ver terug naar 1972. Ik vond het de hoogste tijd om eens een track van het album Irrlicht van Klaus Schulze in te plannen in X-Ray. Satz Ebene gaat u horen van dat album wat destijds verscheen via Oor Records in 1972, dus Klaus Schulze. Maar opgevolgd door een track uit 2019. En ik had eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel bij die track. Het past er eigenlijk heel goed bij. En het is een track van Pitch Face. En dat is het project van Robert Smit uit Amsterdam. End of Days maakte die dit jaar. En het hoort dan het derde gedeelte daarvan. En we sluiten af met een schitterende track van Giulio Aldinucci. De track Sator, zoals het staat op het album Spazio Sacro. En dat verscheen in 2015. Dus blijf bij X-Ray, want het wordt mooi. En er is nog veel meer te beleven op de concertzender morgen. 30 september, concertzender live om 8 uur 's avonds. Met oudere, vroegere opnames van vorig jaar, maar ver ook daarvoor van Le Guess Who. Er hoort opnames van Kobi Sai, Jozef van Wissem en Juliana Barwick. Dat dus morgenavond hier bij de concertzender om 8 uur in concertzender live. Dus blijf bij de concertzender. Word vriend, word donateur. Blijf bij ons. Zorg dat we blijven bestaan. Want wij waarderen u. En als u ons ook waardeert, dan gaat het helemaal goed komen. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. De herfst die draait op volle toeren, zoals gezegd. Ik ga nou de elementen maar weer even trotseren om huiswaarts te keren. U houdt het rustig, vult nog een kelk en blijf lekker zitten voor X-Ray. Tot volgende week. Tot een nieuwe X-Rated. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated. X-rated.

Het is natuurlijk discutabel, maar ik denk dat ik deze track toch wel heb uitgeroepen tot de beste techno-acid track die ik ken. System 7 met hun Alpha Wave, maar dan ook in de Plastic Man Acid House mix. Een 12 inch die in 1995 verscheen. System 7, oftewel Steve Hillage en zijn muzikale partner en vrouw Miquette Giroudy. System 7 Alpha Wave aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Allemaal hartelijk welkom en een hele goede avond bij deze nieuwe X-Rated tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Ik ben vers terug van een korte vakantie met mijn lief. En dat betekent dat ik niet zo heel erg veel tijd heb gehad om heel veel nieuwe dingen uit te zoeken. Vandaar dat er ook wat langere tracks tussen zitten deze week. Waaronder die van System 7. Deze is echter wat korter. We hebben het over Sobek en Jur. En die komen beide uit Hongarije. Hun EP, dat is de Never Enough EP, die verschijnt aanstaande vrijdag 31 mei. Het verschijnt op het label Complaint Culture. Hier zijn Sobek en Jur. Dit is een nieuwe X-Rated.

Jaco met Modus. En dat staat op de Segment EP. En dat verschijnt pas in zijn geheel op 26 juli. Deze track echter, Modus, die is al vrijgegeven. Het gaat allemaal verschijnen via het label Nova Mute. En dat is al een all-out label wat geweldige dingen doet. Sublabel van Mute Records. Jaco hierbij, X-rated op de concertzender. En ik zei het al, af en toe een wat langere track, deze X-rated, zoals die van Komodo Collectief. En dat staat op een split LP die verschenen is in samenwerking met Drift Machine. The Encyclopedia of Civilizations, volume 5, Babylon. En dat is een split LP die gemaakt is met Drift Machine. Hier is Komodo Collectief met Mandragora. Excuses voor de haperende apparatuur.

Wat een heerlijke track. Echt heerlijk, heerlijk, heerlijk. En de geluidjes die vliegen van links naar rechts. Dat heet stereo inderdaad. Maar daar wordt goed gebruik van gemaakt. Mandragora hoorde u van Como Collectief hier bij X-Rated op de Concertzender. We hebben aanbeland bij Haidt. En Haidt is Daniele Guerini. Haidt brengt de Liar's Tell EP uit op het PAN-label. Hier is Inverted Vertigo.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond. Het tweede uur X-rated. Alhoewel dat uur al bijzonder lang aan de gang is. Namelijk al 5 minuten. Ja. Beetje smokkelen en zo. De laatste track, die moest er nog even bij. U hoorde Sabled Sun met Spacewalk. En dat is nieuw verschenen op Cryo Chamber. En het staat op het album 2150. En Sabled Sun is Simon Heath. En hij is onder andere ook Atrium Carcary. X-rated dus. Nu terug naar 1981. Een bijzonder ontregelende 12-inch. Die werkelijk bij iedere noot die je hoort en bij ieder stukje dat je hoort, je eigenlijk steeds weer op een verkeerd been wordt gezet. We hebben het over het illustere en obscure Italiaanse duo Flo en Andrew. En die hebben het niet verder gebracht dan 1 12-inch op het Broadbean label. En het Broadbean label heeft het nooit verder gebracht dan 1 12-inch. Namelijk deze, Take Suicide van de gelijknamige 12-inch. Hier zijn Flo en Andrew. Laat u even goed ontregelen.

Ten-Horned Beast. En die blijft zichzelf ook weer opnieuw uitvinden. Het vorige album was heel koud en afstandelijk. En dit heeft toch behoorlijk wat warmere klanken. Ten-Horned Beast met het nieuwe album Capra Hircus. De track How Pan Healed the Christ. Christopher Walton is Ten-Horned Beast. En we gaan van Engeland naar Denemarken. Unveiled. Het album Winter Songs. Nou, het weer buiten is niet echt winters. Het is meer herfst. Maar goed, we draaien toch een track van Winter Songs. Dit is Unveiled met Snakes and Spines.

Wow, dit wil ik echt graag live zien, zeg. Oeh, Holly Herndon, ik heb haar nooit live gezien. Zij gaat haar nieuwste project Proto ten gehoor brengen. En van dat nieuwste Proto-project hoort u Frontier. Geweldig werk van Holly Herndon. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar misschien mensen zich afvragen, en ik ook zeg, zijn er eigenlijk wel gitaren te horen? Jazeker, zo is er bijvoorbeeld de albumpresentatie van het album The Blissful Joy of Living. We hebben het over de Sweet Release of Death, die hun nieuwste album aankondigde en inmiddels gaan uitbrengen, hebben uitgebracht bij Subroutine Records. Dit is Sway, The Sweet Release of Death.

Tja, dan moeten we het op een andere manier proberen. Hij kapte mee in dit spelertje. Misschien op een andere speler. We gaan het nog een keer proberen. Ja. En dan hopen dat hij voluit. Kom op, jullie kunnen het. The Sweet Release of Death.

Ja, Kevin Martin, oftewel The Bug, zal Kevin Martin of The Bug niet zijn als hij zijn goede vriend Justin Broderick ook uitnodigt. En dus staat de volledige Godflesh op het toneel van Le Guess Who. Heerlijk, Godflesh weer eens zien. Wat ze gaan doen, geen idee. Ik heb ze een keer Roadburn gezien, toen deden ze een hele album. Maar ik denk dat ze gewoon een dwars doorsnede dus misschien gaan doen. Dus misschien dat deze ook wel langskomt. Like Rats, dat stamt origineel van het album Street Cleaner. Wat in alweer 1989 verscheen via Earache Records. Een van de of twee curatoren zijn natuurlijk Iris van Herpen en Salvador Breed. En die hebben eindelijk weer eens Murkoff weten te strikken. Hij komt naar Nederland tijdens Le Guess Who. En daar ben ik persoonlijk ook heel erg blij mee. Dit is van zijn, wat mij betreft, beste album Cosmos. De track Cielo. Murkoff op Le Guess Who 2019. Blijdschap.

0: Oh, wat geweldig. De Mexicaan Fernando Corona, oftewel Murkoff. Dit was Cielo van zijn album Cosmos. En ik heb Murkoff meerdere keren gezien, maar het is iedere keer weer prachtig. Maar de meest bijzondere keer, die wil ik u even nu niet onthouden. Die heb ik mogen zien samen met Arjen Grolleman. En we waren uitgenodigd door de platenmaatschappij om een feestje te vieren in Brussel. En daartoe organiseerden ze een treinreis van Amsterdam naar Brussel en weer terug op dezelfde dag. Twee artiesten zouden een concert geven. Eén op de heenweg en één op de terugweg. De terugweg die werd gedaan door Murkoff. Moet u indenken dat je daar dan zit in zo'n trein, waar overigens heel veel stoelen uitgehaald werden. Er waren mooie luxe fauteuils voor in de plaats gezet. En het was een soort partytrein natuurlijk. Maar goed, voor heel andere doeleinden nu, want Murkoff die trad midden in die trein op. En dan zit je dus, de hele trein was verduisterd. En dan zit je dus alleen maar naar de lichtjes buiten te kijken. En het landschapje in het donker wat aan je voorbij trekt met deze klanken van Murkoff. En dat samen met Arjen Grolleman. Dat is iets om nooit te vergeten. Gelukkig Murkoff dus op Le Guess Who. En ja. Nu lijkt het alsof het allemaal weer mislukt door de apparatuur. Maar dit was mijn fout. Ah, komt-ie.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Zoals gezegd, 3 november meer Le Guess Who hier in X-rated. Nu tot 11 uur al het moois van toen en nu en daarna nog veel meer fraais in X-Ray. We gaan eerst terug naar, dat is ook alweer een tijdje terug. Ze hebben maar liefst 2 singles mogen maken en verder dan dat is het niet gekomen. Deze is uit 1987, de tweede single van de band Gunsight. En sommige bands, ik snap het echt niet. Waarom maar 2 singles? En ze zijn ook allebei nog geweldig ook. En dan stoppen ze ermee. Gunsight van de 12-inch Hammer is dit Traitor.

helemaal geweldig zeg. Oh, prachtig werk van Tangerine Dream. Mysterious Semblance at the Strand of Nightmares. Dat staat op het album Phaedra, wat in 1974 verscheen via Virgin Records. En het geheel kunt u ook natuurlijk terugvinden op de prachtige box. In de prachtige box In Search of Hades. Overigens treedt Tangerine Dream op aanstaande donderdag in de Boerderij in Zoetermeer. Gaat dat zien, het is het enige concert van Tangerine Dream in Nederland. En ik heb ze vorig jaar op het Dekmantel Festival mogen zien. En ik had wat reserves en die heb ik allemaal overboord moeten gooien. Want het was meer dan geweldig. Tangerine Dream. Ik verwacht er ook veel van, alhoewel ze deze track waarschijnlijk dan weer niet zullen spelen. En het is overigens ook helemaal niet meer de originele band. Natuurlijk allemaal andere leden. En daarom was ik iets wat sceptisch. Maar nogmaals, dat heb ik overboord gegooid. Nieuw werk nu van Chaotalion. Dat is het werk van Alexander Marco. Zijn nieuwste heet ASAP Yaris. En dat verscheen via Krater Recordings. Met de prachtige titel 2700 Rain 0072. Dit is Chaotalion.

Hier krijg ik altijd echt verschrikkelijk koud van. Kippenvel, all over. Stolen and Contaminated Songs, het album van Coil. En dit was de track Hole Fall. En dat staat vol met boodschappen die Jeff Rushton, oftewel John Balance, heeft gevonden op zijn antwoordapparaat. Geweldig werk van, ja, en ook luguber werk van Coil. En waarom deze nu weer? Omdat die eindelijk opnieuw wordt uitgebracht. En er zijn vele dingen van Coil die eigenlijk helemaal tegenwoordig in ieder geval niet hadden moeten uitgebracht. Omdat ze werkelijk uitgemolken worden tot en met. Maar deze verdient inderdaad een heruitgave. Stolen and Contaminated Songs komt eind november uit via Cold Spring Records. En ook voor het eerst op LP. En ik denk dat degene die hem origineel op CD hebben, misschien ook die CD wel willen hebben, aangezien deze, alhoewel het bij mij nog meevalt, maar ze worden bijna allemaal aangetast door de zogenaamde CD-rot. Fijn, lekker dan. Goed, maar er komt dus een nieuwe versie van uit Coil. Dit is X-Rated op de Concertzender. En de eeuwige vraag die altijd gesteld wordt, natuurlijk wanneer er een mes een lichaam ingaat: does the knife cry when it enters the skin? Autopsia weet het antwoord.